Dit was Yehudi Menuhin en Stefan Grappelli se vertolking van die bekende komposisie Jealousy. Die Amerikaans-Britse violis Yehudi Menuhin is al beskryf as een van die beste klassieke violiste van alle tye. Saam met Stefan Grappelli, die Franse jazzviolis, het Menuhin egter ook al met verloop van jare vele ligte musiek en effens jazzerige opnames gemaak, waarvan Jealousy 'n voorbeeld is. Die Nederlandse duo Maywood was in die vroeë en middel-80er jare baie gewild. Hulle het bestaan uit twee susters, Altje en Doetje de Vries. Ons luister vervolgens na een van hulle groot treffers, I Am In Love For The Very First Time.

0: vertolk deur die gewilde Duitse sangeres Helene Fischer en die bekende Il Divo vokale mans ensemble. Die video van hierdie opname is gelaai op RSG se Facebookblad. Ons het gekom aan die einde van vanmiddag se duet. Baie dankie vir die saamkuier. Tot volgende Sondag. Groetnis van ons samesteller en musiekregisseur Ilse Skuurman, produksieregisseur Wian Nel en van my, Christel Webjubar. Tot ziens.
1: In 17 Meisedes opera luister ons onder andere na Andrea Chenier van Giordano, Die Mag van die Noodlot en Rigoletto van Verdi, La Bohème en Le Villi van Puccini en die minder bekende Guido e Ginevra van Alevi en Philemon e Bossi van Gounod. Van die sangers is Jussi Björling, Maria Callas, Richard Tucker, Ludovic Désiré, Cecilia Bartoli en Tito Gobbi. Dis opera, sondagavond om 9:10, saam met my, Charles van Heiningen.

weer die zon het klaar zijn lamp brand. Ik hoor steeds jouw stem, ik onthou nog jouw naam. Nee, die kachel is nog hier om te luister naar my saak. Want ik wonder wat het is wat jou voor mij zo daksels mooi maakt. Voorzichtig om te zeggen dat het jou oor is. Ik wonder of het erachter

0: gewiktheid en dit stap ook aan.
1: Die beste in Afrikaans hierdie herfs, net hier op RSG.

0: home.
1: Kommentaar.
2: Duisende soldate en ek het verneem 70,000 se lede bydraes is geplunder. 50 miljoen rand as mense getal daan wil heg in kredietkaarte vir die weermag se topgeneraals.
3: Dit wys op groter verval van dissipline sou ek sê, want waar is die waghonde?
4: Waar is die minister van verdediging?
5: Die mense wat eintlik belang daarby het om oorsig te bied. Hulle trek selfs voordeel uit hierdie kredietkaarte.
2: Hou jou vinger op die pols. Kommentaar. In diepte ontleding van die week se belangrikste nuusgebeure. Elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.

0: Sarah is geen breakfast met Derek. Ek noem het die drukkie likkie. Wrap your arms around me. Ek niet een valskok. En Elsje van Jaarsveld sit die oorkant my. Hallo Elsje.
1: Goeiemorgen, baie mooi drukkie likkie.
0: Dit is een baie mooi drukkie likkie. Weet, mense gee nie ordentlik drukkies nie. Jy kan nie een goedkoop drukkie gee nie. Jy moet een dier drukkie gee.
1: Baie dier.
0: En my vat 5 gas wat inkom. Ek gee altyd vir hulle drukkie en ek wys vir hulle die 3. Ek kry die vinnig een. Dan nie die lakker.
1: Die
0: ene
1: nou. Jy vat vas.
0: Ek noem het sommer die woelies drukkie. Jy geef vir hom so alles wat jy het. Diere maniere, hierdie week,
1: hoor ons van Jaapie. Nou, Jaapie kan regtig nou die type vat 5 drukkies gee, wat jy nou van praat. Jaapie kan of een stadsjaapie wees, of een plaasjaapie. En Jaapie help journaliste wat dageliks skryf oor plaasmoorde, korrupsie, moord en doodslag. Nou, jy wat ook al baie lank in die media is, mens kan nogal te doen met stories en week na week en dag na dag, en het kan mens nogal aftakel. So Marula Media het so 10 jaar gelede het hulle een hond, een golden retriever, een gouden abokeer, het hulle deelgemaak van hulle span. En Jaapie is een baie goeie journalist, want hy het nou al een camera om sy nek ook gehad, waar hy nou beweeg het. En Jaapie, hy kalmeer allemaal. En as hy voel, een journalist, het het nou moeilik die dag, dan gaan stap hy saam met die journalist. En dit is nou een typische kantoorhond. Jaapie is nou al 10 jaar, hy is nou al een bykie ouwer, maar hy het nou al een verjaarsdag gevier. En die hele story van Jaapie, maar ook as mense dan nou vandag dink, hulle wil een kantoorhond aanneem. Wat is die dinge wat jy in acht moet neem? Maar nou, dit is een groot verantwoordelikheid. Maar Jaapie is daar by Marula Media en mens

Is daar is geen breakfast in Derrick, I want to know what love is foreigner. En weet jy hoe het hulle op die naam afgekom? Dit was een Amerikaanse groep aanvankelijk. Maar toe het hulle klomp mense gekry van Engeland wat by die groep aangesluit het. En hulle het toe vir hulle gesê, you are foreigners. En toe sê hulle maar, dit is so'n mooi naam. En daar het het begin, toe het hulle treffers gehad met klomp liedjies. Onder andere, soos die ene.

James Bay met One Life en voor het die Koffie Snobs met Pas Haar Mooi op RSG. Dis soos kuins na 12:30 en is ons laatste paar minute saam voor

0: Dis gospel. Hierdie Sondag in ons program. Dis gospel. Sondag van 2:00 tot 3:00 saam met Jackie January.
1: Dis hier in die hemel, wat die liefde God mee sien.
2: Jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.

Dan Lily Leaf, dis Rooksyn op RSG voordat Katie Tan stil gewees met Black Horse and the Cherry Tree. Bellamy Brothers, volgende op ons speelhuis, Let Your Love Flow, dis 7:15, net hier op RSG prop, daarna met Hartedief.

Dis Gospel, hierdie Sondag in ons program. Dis Gospel, Sondag van 2:00 tot 3:00, saam met Jackie January.

Dit was The Shuffles, Shalala I Need You uit 1969. Hier in Suid-Afrika het het die trefferlijste geslaan in die daarop volgende jaar, dis 1970. John Rawls is volgende met die liedjie Hush, Not a Word to Mary.

Hier is ons nou by vanaand se versoeke tweetjies, een van Frans Minnie daar uit George, hy soek Elvis se weergawe van die liedjie Bridge Over Troubled Water.

Dis een van haar saam sing liedjies van Richard John Smith. That's why I love you. Voor dit is die cool sound, smooth ballroom met liedjies soos My Cherie en Please Philippe. Goeienaand, welkom by Kapitein. My naam is Sue Pylers-Labbert en hierdie is die Klipwerf Orkest.

Jy is ingeskakel by RSG Countryklanke saam met my Jacques Arendt. Dit was Jim Reeves' Distant Drums en voor hom was dit Connie Francis met Heartaches by the Number. Hier is George Strait as ook Percy Sledge.

Welkom terug by RSG Country Klanke. Ons het die tweede gedeelte begin met Brooks & Dunn, Cowgirls Don't Cry. Hier is Dr. Hook, gevolg deur die Mavericks.

Dit was die Mavericks, There Goes My Heart, en voor hulle was dit Dr. Hook met hulle 1979 treffer When You're in Love with a Beautiful Woman, wat geskryf was deur Evan Stevens. Kom ons luister nou na West, as ook Leanne Womack.

Dit was Leon Womack met haar treffer van die jaar 2000, I Hope You Dance. Leon Womack het verskeie toekennings gewen met I Hope You Dance. En voor haar was dit West met I Can't Stop Loving You. Hier is Bobby Darin met Things.

Is maar kou hier op Paris gee met Old Soldier. Voor het geluister na Roxette se Crash Boom Bang. Die Eagles volgen op ons spelers hier op Paris gee chill met Best of My Love. Ons ook luister na Nora Jones se Don't Know Why. Goeienaand. Ek is verloot. Jy luister na Chill op Paris gee, dis 18 minute oor 11.

Soos sê Aretha Franklin never lets me go. Dis amper 10 minute voor 12 groet uit vir my. En ek speel vanavond uit met John Lennon se Imagine, daarna Stephen Bennett se Mary Song. Ons sluit vanavond af met Time After Time van Cassandra Wilson. Ek hoop jy slaap lekker vanavond. Ek kuier weer môre aand saam met jou. Dis 7 in middernag. Tot ziens.

0: Jy is nooit te oud om te hyg nie.
1: Kyk, op 86 dink ek wat ook al ver aan is in jare. As mense hyg roman skryf, dan moet jy half op jou langtermyn geheue ingaan. Maar het dit vir jou maklik gekom al die, kom ons noem het nou maar, by die stoomtonele uit te kom?
2: Nee, dit was nie moeilik om daarby uit te kom nie, omdat ek reeds die romanse gelees het. Vroeger jare het ek Mills en Boon aan mekaar gelees. En toe nou die romanse, maar dit was nie moeilik om terug te dink aan goedies nie. Dit was maar min, maar ek het dit vererger.
0: Kom kuier saam op 360, weekdae van 1 tot 3, net hier op RSG.